Dit was Eben Gabran van Rachid Al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano. Marco Ciciliani doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dat was Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliano, uitgevoerd door Moritz Eggert en Sonsoles Alonso piano. Tot slot van deze laatste Concerts and the Live uitzending met opnames van het Festival November Music Editie 2009 kunt u luisteren naar een groot deel van Shifting Currents, een performance van Bill Thompson. En op basis van in 's-Hertogenbosch opgenomen elektromagnetische signalen improviseert Thompson samen met gitarist Keith Rowe en analoge synthesizer-specialist Rick Reed in het voormalig Huis van Bewaring. De opname is gemaakt door Bart van Dongen. Luister naar Shifting Currents.

Dit was de wereldpremière van Subtilo Sera van Joost Pork, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in de Hervormde Kerk, werd voor de concertzender opgenomen door Kees Sterrenburg. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Google of Stomp van Luc Houtkamp.

Dit was Googlet Stomp, een elektronisch werk van Luc Houtkamp, een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar de wereldpremière van Traces, een requiem voor deze en gene, van André Arends. Verstrikt in je eigen geest, wanhopig op zoek naar betekenis. De dood van een naaste kan als een katalysator werken. In zijn nieuwe oratorium graaft André Arends diep naar de essentie van het leven. In grootschalige muziekwerken als Voices en Nightwalking roerde Arends al prangende levenskwesties aan. In zijn requiem komt een man net terug van de begrafenis van zijn vader en ziet zichzelf geconfronteerd met existentiële vragen. Er volgt een zoektocht in zijn eigen herinneringen. Luistert u naar Traces, Requiem voor deze en gene, van André Arends, uitgevoerd door een instrumentaal ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De solist is tenor Jeroen de Vaal.

Maar het is die hele warme zomer van 2003. Dat was sowieso, dat was bloedheet. Heet. Die hele zomer. Ik kan zoveel details daarvan herinneren. Omdat er zoiets extreems gebeurt, of zoiets intens, dat je heel veel, gewoon heel scherp, je herinnert. Althans, ik. Maar mijn broer, ja, dus, ja, dat is heel raar, dat is eigenlijk. Je komt er zelf ook helemaal niet goed bij wat er nou eigenlijk dan gebeurt, behalve dat je alles wel meemaakt. Maar niet in een soort verdoving. Juist heel erg alert, dat vind ik er gek aan. Op een gegeven moment dat ik dacht, ik kan gewoon alle dingetjes, alle details kan ik gewoon bij elkaar halen. En weet ik nog, oh, toen was dat, hoe dat eruit zag. Dat weet ik dus ook nog, dat mijn vader nam de telefoon op en die maakte zo'n gebaar. Dat het afgelopen was. En, dus ik weet nog precies.

ben ongeveer, nou denk dat het misschien 2 uur voordat hij is gestorven, ben ik daar geweest. Maar toen was eigenlijk vrij snel daarna werd er al gepland dat het afgelopen was. Tien augustus.

alles wat ik dacht te weten, te hebben.

vriend me roept, dan draai ik me niet om.

over afscheid nemen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat dan moet doen. Ja, ik vond het zo.

0: frequentie positief waar je op gezet. Leano en je kaart, ik ben met een vriendin. Leano en je kaart,
1: ik ben met een
0: vriendin. Leano en je kaart, ik ben met een vriendin. Leano.

Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Fox van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Uitgevoerd door de componisten en twee solisten van Vocaal Lab Nederland. De opnamen werden op 13 november in de hervormde kerk in Den Bosch gemaakt voor de concertzender door Kees Sterrenburg. Volgende maand gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Muse editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag. En wederom Vocaal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam. Met het programma Concertzender Live. De derde van 12 maandelijkse programma's met live opnames. Gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vond dit jaar plaats van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden al vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero uno voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

U hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic, uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

Dat was het einde van het concert van slagwerkster Yiping Yang, met een wel erg opmerkelijke versie van de oersonate van Kurt Schwitters. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal telkens ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Consequence van Wouter Snoei, de stereoversie van een 8-sporen tape uit 1996.

rising 10 movements. It was 10 slow.

Dat was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Nederlandse première van Balthazar van Claudio Baroni, uitgevoerd door het Vocaal Lab Nederland, Slagwerk Den Haag en verteller Dawn Maston. De opnames van allebei de concerten werden op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music 2010. Dan kunt u onder andere luisteren naar Ensemble Klang en muziek van Jonathan Harvey door pianist Ralf van Raat.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de vierde van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat pianist Ralf van Raat op donderdag 11 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden alleen pianowerken van de Amerikaanse componist Jonathan Harvey. Het concert werd zelfs afgesloten met een première, Run Before Lightning, voor fluit en piano. We beginnen met Four Images After Yeats uit 1969. In de eerste drie delen wordt de schoonheid van Yeats' gedichten kort gereflecteerd. Het lange, complexe laatste deel, Purgatory, behandelt Yeats' ideeën over leven en dood aan de hand van muziekcitaten van Bach, Mozart, Liszt, Schumann en Schoenberg. Luister naar Ralf van Raat met Four Images After Yeats.

U heeft geluisterd naar Four Images of the Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralph van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte Haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralph van Raad.

Dat was Tombeau de Messiaen voor piano en tape. Het werk is van Jonathan Harvey en het werd uitgevoerd door Ralph van Raat op piano. We gaan verder met nog twee werken van deze in 1939 geboren Amerikaanse componist. Achtereenvolgens hoort u Ver uit 2000, FF uit 1955 en FF staat voor Fortissimo. En in dit stuk speelt Harvey met de spectrale schittering van klankkleuren. Maar nu eerst Ver, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Pierre Boulez. Luister naar Ralph van Raat.

0: Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaans. U hoorde Ensemble Klang. De opnames van dit concert van Ensemble Klang werd op 14 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch gemaakt door Fred Momotenko. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 18 april, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Mee met Scanner. Maar ook op de pop- en wereldmuziekavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Bijvoorbeeld donderdag 24 maart, het concert van Anneke van Giersbergen met Tom Pintens en Krautse. En op vrijdag 25 maart aanstaande het concert van de Indian Corps.
1: Concours is live te volgen via liest.nl.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag kunt u luisteren naar het concert van Anneke van Giersbergen dat ze gaf op 13 november 2010 in Den Bosch. Voor dit eenmalige concert nam ze samen met Tom Pintens en Krause composities van dit gelegenheidstrio onder de loep. Een zogenaamde unplugged avontuurlijke coverpresentatie. Vele kennen van Giersbergen door haar successen met The Gathering. Momenteel zet ze haar carrière voort onder de naam Agua de Anique. Tom Pintens was tot voor kort de meestergitarist van het Belgische gezelschap Zita Zwoen. Momenteel is ook hij met een solocarrière bezig. Krause tenslotte is de meest recente upcoming lady binnen het alternatieve Dark Singer-Songwriter circuit. Het concert van dit drietal vond afgelopen november plaats in W2 in 's-Hertogenbosch. Op initiatief van Muzieklab Brabant en in het kader van November Music 2010 kunt u het komende uur luisteren naar Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause.
1: Mag ik jullie voorstellen aan Kraus?
2: Hallo!
1: En Tom Pintens. Mijn naam is Anneke Giersbergen en we gaan hele mooie liedjes voor jullie spelen.
2: Ja, whenever you're ready.
3: Ja.
2: Ja?

Dankjewel.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel, tot ziens. Tom Pintus en Kruis.
2: Anneke van Giersbergen.
0: Ja.
1: En de duivel.
3: En Darth Vader.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar een concert van Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in W2 in Den Bosch. En dit gebeurde in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens en de playlist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. We hebben nog een paar minuten over en Tom Pintens, die u net hoorde, samen met Anneke van Giersbergen, beschikt over een bijzonder talent en speelde in een uitzonderlijk gezelschap, kunnen we nu nog even kort laten horen in het nummer 50 Years in Dope Chittery van Zita Swoon.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

U luistert naar de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is Concertzender Live. Nummer 6 van 12 uitzendingen met live opname van zo'n beetje alle concerten die tijdens het festival November Music 2010 plaatsvonden. Op 13 november 2010 trad The Indian Core op in het concert No India in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. De bekende Noorse moderne jazzformatie The Core creëert samen met twee bekende Indiase muzici een knappe fusie van wereldse klanken en bezwerende improvisatie à la John Coltrane. The Core is op dit moment een van de bekendste nieuwe jazzbands in Noorwegen. Ze zijn geïnspireerd door saxofonisten zoals John Coltrane, Faroah Sanders, Archie Shepp. Ook het Scandinavian Quartet uit de 70e jaren van pianist Keith Jarrett, waarin ook de Noorse saxofonist Jan Kabarek meespeelt, is een bron van inspiratie geweest. Aangevuurd door saxofonist Johan Kulhamma en een gedreven ritmesectie weet The Core werelden te verenigen. De samenwerking met de Indiase muzikanten is gegroeid uit een concerttour van The Core in 2008 in India, Pakistan en Bangladesh. Zij vonden daar hun Indiase muzikale soulmates in de Indiase muzici Fateh Ali en Prasenjit Mitra. In dit concert hoort u de vier jazzmuzikanten uit Core. Jonas Kulhamma op saxofoon, Erlend Slettewol op piano, Steiner Raknes op contrabas en Espen Aalberg drums. En zij worden muzikaal bijgestaan door Fateh Ali op sitar en Prasenjit Mitra op tabla. De stem van de Noorse zangeres is Kirsti Ukke.

When? Business? Had suddenly? Halted.

asphalt and pavement. Weeds.

Dress racks.

Yeah.

Jim.

Streets. Now. Recalled.

Podcast.

In Concertzender Live heeft u geluisterd naar Varosha van Yannis Kyriakides. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2010 met wederom een elektronisch werk dat klonk tijdens Signac Sonore. Over Projection van Kees Tazelaar uit 2009 zegt de componist zelf het volgende. Voor Projection nam ik een van de oude testopnames van Project 1 als uitgangspunt. Ik besloot de quasi-instrumentale frases te gebruiken als input voor klanktransformaties met Kima. Vervolgens plaatste ik de getransformeerde resultaten onder het originele materiaal en verschoof de transformaties van iedere groep met klanken voor en achteruit in de tijd. Nou, en zo ontstond een soort van kanonisch netwerk met een maximum van 9 quadrofonische lagen. Voor deze uitzending maakte Tazelaar speciaal een stereomix van Projection.

Dit was tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2010, de elektronische compositie Projection van Kees Tazelaar. Dit programma werd samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op 16 mei, gaan wij verder met live-opnames van November Music Editie 2010 en u kunt dan onder andere luisteren naar FC Jongbloed en de Composers Club. Vergeet ook niet naar onze jazz- en wereldmuziekuitzendingen te luisteren. Ook daar worden opnames van November Music uitgezonden.

Dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En de 8e van 18 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Twee concerten horen wat ons betreft bij de Jazzduis. En daarvan hoort u vandaag de eerste met een concert van pianist Wayne Horvitz en trompetist Erik Vloeimans. Volgende maand volgt een groot deel van het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro. Maar nu het concert dat op 11 november plaatsvond in de uitverkochte grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. U hoort om te beginnen Waltz from the Oven, een compositie van Wayne Horvitz. En dit zijn Wayne Horvitz en Erik Vloeimans.

Dit was Waltz from the Oven door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. Toen Erik Vloeimans voor het festival November Music 2010 een carte blanche werd aangeboden, hoefde hij niet lang na te denken. Een duet met de Amerikaanse toetsenist en componist Wayne Horvitz was een lang gekoesterde wens. Speciaal voor het festival staken deze twee muzikale grensgangers voor het eerst de koppen bij elkaar, hetgeen onder andere resulteerde in de volgende twee stukken. Guano van Erik Vloeimans en Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied.

U heeft geluisterd naar Matthew Herbert en Starfinski Orchestra, een opname die we maakten tijdens het festival November Music. Dit programma werd samengesteld.

0: Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een concert dat wij opnamen tijdens het festival November Music. Matthew Herbert Feet en het Stravinsky Orchestra en Zwerm. Vandaag dus deel 2. Het is een opname die we maakten in de Verkadefabriek.
1: Het is een mooi moment om even met u voor te staan, dames en heren, voor het laatste stuk van spelen. Het laatste stuk, daar zijn de laatste dingen nog niet over gezegd. Over het muziek ik daarentegen ook niet. Dus, dames en heren, het vorige stuk was de bariton saxofoon solo, zowel jubelend hoog als brommend laag. Stephen Shorn. En zoals u allemaal in Brabants Dagblad heeft kunnen lezen, dames en heren, als Erik Vloeimans helaas verhinderd vanavond. Dus hebben ze een broer, dames en heren, op trompet Erik Vloeimans. Hij speelde al een solo in een paar stukken geleden uit Denemarken. Hij woont in Kopenhagen en speelt de incourante Sea Melody saxofoon. Dames en heren, Søren Siekomfeld. Dat kan maar wel zo zijn, dames en heren, maar het grootste wonder der recreatie staat naast hem. 3 weken geleden waren hij nog een wolk van een kind. 2-3 dagen geleden was ze nog jarig. Dames en heren, hier staat ze gewoon prachtig op boot te spelen. Dank u wel, Chris. Erg maar kort. En een jongen van 3 in het lichaam van een man van 43, dames en heren. Dat leg ik je later nog een keer uit in het Engels. We zijn natuurlijk een hele goede relatie. Ik herhaal, dames en heren, een kleuter in het lichaam van een oude man. Dames en heren, zonder dat ik wil beledigen, op klarinet, basklarinet en toys, Claudio Boente. En daar wil ik graag mee aansluiten, dames en heren, dat aantal synthesizer strings die ik heb mogen uitschrijven, heb ik gedaan voor de fijnste strijkers uit mijn band, dames en heren. Op eerste viool, Vera van der Bie. Als ik niet vergis, dames en heren, is hij een van de grote zonen van Den Bosch. Ik geloof dat zijn moeder hier aanwezig is. Dames en heren, onze filosoof op de viool. Herman van Haren. Origineel komt hij uit Oostenrijk. Hij woonde lang in Duitsland. Heeft in Nederland gestudeerd. Inmiddels is hij verhuisd naar New York. Is een week teruggekomen om met ons te kunnen spelen, dames en heren. Met de mooiste bril uit het ensemble. Ja, en één adem, dames en heren, opgeoefend. En daar is die Benny van Bloedzijd. En alles wat ik over hem heb gezegd is waar. En als ik het niet over hem had gezegd, had ik het wel gezegd uit het wonder van Boegem. Dames en heren, daar waar de cellisten geboren worden en opgroeien en blijven. Hij is inmiddels een eenzame reis door de wereld begonnen op zijn cello. Hij groeft als geen ander. Dames en heren, op de cello uit Bochum. Jurk prima. En had hij een zoon van Tilburg, dan een zoon van Zierikzee, dan was hij zeker een zoon van Den Bosch geweest, ongetwijfeld, dames en heren. Uit jullie eigen Brabant, de steunpilaar van deze band op de bas, Erik van der Westen. Dames en heren, jongen van 3 jaar in het lichaam van de oude man, ik zeg het graag. We hebben een paar van die exemplaren in onze band. Maar verder is hij ook erg vriendelijk. En ja, we moeten een uur volmaken met hem. En in ieder geval, dames en heren, als hij dit lichaam niet had gehad, dan had ik niet met hem kunnen spelen. Maar ik ben blij dat hij nog steeds 3 jaar is. Dames en heren, uit Duitsland, Dirk-Peter Kurs. Maar niet nadat ik, dames en heren, nog 1 keer mijn geluk heb uitgesproken dat we met hem mogen spelen. I'd like to introduce you one more time to at least the person that joins us on stage today. That made our music sound different. And my voice sounds rather beautiful.
2: Goed, graag. We hebben een paar van die exemplaren. Geluk heb uitgesproken.
1: 3 jaar. En het lichaam van de ouders. Zeg het graag. Zeg het. Dank je wel. Dat is een vloeiende niet blij. Ja, dat is goed. Ladies and gentlemen, van de United Kingdom. The brain of a philosopher of 1,200 years old in the body of a young man. Ladies and gentlemen, thank you very much and give a big hand for Matthew Herbert.

En dit is de andere stad. Met die hebben we, die zijn we ook.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert dat Matthew Herbert samen met het Stravinsky Orchestra gaf op 11 november 2010. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens verwijs ik u naar de website www.concertzender.nl. We gaan verder met het concert van Richard Barrett en Stefan Prins. Zij worden ondersteund door het blazerskwartet Sick en het gitaarkwartet Zwerm.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Ga voor de volledige concertgegevens en de speellijst naar onze website. Vergeet ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Voor informatie www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Q in Amsterdam. U kunt gaan luisteren naar het 11e van een 18-delige serie met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival. En we beginnen vandaag met het jaarlijks concert van FC Jongbloed en eindigen met een impressie van de Composers Club. En daartussen een elektronisch werk van de Signac Sonore van Jort Tamminga. Maar nu eerst FC Jongbloed. Elk jaar stelt slagwerker en dirigent Arnold Marijnissen een ensemble samen uit studenten en ex-studenten van het Fonteins Conservatorium in Tilburg. Dit jaar stonden louter werken van Nederlandse en in Nederland wonende componisten op het programma, waaronder van de twee composers in residence, Peter Adriaans en Piet Jan van Rossum. Als eerste hoort u Structure 8 uit 2005 van Peter Adriaans. Dit is uit Muziekcentrum De Toonzaal, FC Jongbloed, onder leiding van Arnold Marijnissen.

0: Pork door Anton C. op harp. En we gaan verder met Stefan Prins. Van hem klinkt het werk Ensuite, uitgevoerd door Pieter Martijnsens op cello.
1: Dankjewel Pieter Martijnsens. Jij moet even nu chillen, want het was een zwaar stuk, dat heeft u vast ook wel gezien. Stefan Prins, als enige heb jij vandaag geen nieuw werk geproduceerd. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk heel onschuldig. Op het moment dat November Music mij vroeg om dit concert, om een stuk te schrijven voor dit concert, kon ik eigenlijk niet meer. Mijn agenda zat vol. Dus dat is de enige reden.
1: Je hebt het stuk gekozen wat je al had liggen in 2008, meen ik, geschreven.
2: Ja.
1: Je hebt wel dit jaar nog dingen aan veranderd. Wat?
2: Wat precies is moeilijk te zeggen.
1: Of waarom dan?
2: Het duurde er niet naast. Het stuk was eigenlijk geschreven voor een cellist, Jean-Guy Henquerat, die het heeft uitgevoerd in België in 2008 in het kader van een Bach-suites marathon. Dus hij heeft alle Bach-suites gespeeld en had gevraagd aan twee Vlaamse componisten ook om een stuk te schrijven dat daar in dat concert ook gespeeld zou worden. Dus ja, als componist is dat natuurlijk een zeer... Dat is een moeilijke vraag natuurlijk om een stuk te schrijven dat naast de onsterfelijke suites van Bach gespeeld zal worden. Wat doe je daarmee? Ik heb daar zelf... Maar dat is misschien een antwoord op een andere vraag die je misschien straks gaat stellen. Maar ik heb daar dus...
1: Bepaal ik zelf wel.
2: Oké. Wacht, ik zal teruggaan naar je eerste vraag misschien. Ja. Hè? wat heb ik precies veranderd? Ja, dus nadat Jean-Guy Henquerat het stuk heeft gespeeld... heb ik met Pieter aan een stuk opnieuw gewerkt. Pieter was eigenlijk ook, hoewel Jean-Guy Henquerat een stuk fantastisch gespeeld heeft, was Pieter wel de eerste cellist die echt gespeeld heeft dat op de partituur stond. Of toch grotendeels. En goed, dat gaf mij de gelegenheid natuurlijk om te oordelen of dat het stuk werkte zoals het geschreven was. En er waren een aantal dingen die beter werkten dan ik had voorzien, of die minder goed werkten dan ik had voorzien. En dus heb ik die stukken wat aangepast.
1: En toen je het schreef op verzoek van Jean-Guy en Keras, had je toen al contact ook met Keras over de mogelijkheden? Of werkte je altijd al liever met Pieter, omdat jullie zitten samen ook in het Nadar-ensemble?
2: Nee, op dat moment had ik eigenlijk met geen van beiden contact over dit stuk althans. Maar wat ik meestal doe als ik schrijf voor een bepaald instrument, is daar mijn vriendin van maken eigenlijk op dat moment. Ik neem die onder andere mee naar bed.
1: De cello?
2: Nee, letterlijk. Ik bedoel, ik maak mijn... dat is een instrument waar ik op dat moment heel fysiek een band mee creëer, omdat ik wil weten hoe ik met dat instrument kan omspringen.
1: Ga je het ook zelf proberen te bespelen?
2: Absoluut. Dat is wat ik bedoel. Echt heel fysiek. Voor mij is het heel belangrijk dat ik dan echt met dat instrument een band ontwikkel. En vaak is dan het feit gewoon dat ik zelf met dat instrument, dat ik dan nooit gestudeerd heb, ervaar ik dat als een voordeel, omdat ik dan dat instrument bij wijze van spreken met maagdelijke ogen kan bekijken en betasten, zien wat hij ermee kan doen. En
1: En nog even terug naar Bach, hè, want dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt bij een solo cello stuk. Zit er voor jou überhaupt Bach in?
2: Nee, helemaal niet. Ja goed, wat doe je als hedendaagse componist wanneer dat gevraagd wordt om een stuk te schrijven dat naast Bach moet staan? Eén optie zou zijn Bach citeren. Dat was voor mij geen optie. Andere optie zou zijn om je misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag, maar misschien op een of andere manier wel gebruik maakt van het verleden van Bach, daarop reflecteert of dat probeert te incorporeren.
1: En als je het hebt over horizontale polyfonie, ik weet niet of iedereen roept yes, ik snap precies wat het is. Wat is dat?
2: Wel, polyfonie, dus een van de typische verworvenheden van de barokmuziek eigenlijk, is een manier van muziek schrijven waarbij verschillende stemmen boven elkaar geplaatst worden en eigenlijk een onafhankelijk leven hebben. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen een compositie van Bach strippen en elke stem afzonderlijk daarvan beluisteren. En dat blijft een interessant muzikaal gegeven. Die muziek is ook zo opgebouwd. Wat ik heb geprobeerd met dit stuk is die polyfonie, dat is een melodische polyfonie. Ja, in de tijd van Bach werd het muzikaal medium dat gebruikt werd, was de melodie en harmonie uiteraard. Wat ik geprobeerd heb, is dus die vertaling te maken van die polyfonie gebaseerd op melodie naar een soort polyfonie gebaseerd op een fysiek handelen. In dit geval dus van de cellist. En heb ik een soort polyfonie proberen te gebruiken waarbij dat in plaats van verschillende stemmen de cellist verschillende speeltechnieken heeft. Dus je kan een soort mapping maken, bij wijze van spreken. En ja, dat is een beetje de achtergrond van dit stuk. Ja.
1: Nu heb je ook een gedeelte, als je dan je ogen dicht hebt, lijkt het net alsof er een soort, alsof jij met een soort brontol of zo op die snaren zit. Wat doe je daar precies?
3: Dat is de doosnaar van de cello, die is in scordatura gestemd. Dus die is een octaaf naar omlaag gestemd, waardoor het die niet de normale do klinkt, maar die klinkt dan zo. En als je, als je daar hard op gaat strijken en je gebruikt je vinger om de snaar te trekken, dan gaat de snaar zelf tegen de toets kletteren. Dat is dan eigenlijk dat geluid dat je krijgt. Voilà. Dat is het middenstuk, als je die lage do hoort, dat is wat ik dus eigenlijk van techniek toepas.
1: Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de kletterende snaar van Antal, hè? Want dat is ook door dat je half het pedaal indrukt, doe jij nu ook iets half eigenlijk, hè?
3: Ja, ik denk dat, maar dat de context is hier natuurlijk is compleet anders. Hij spreekt over een toewerken naar een climax van een stuk om dat te gebruiken, terwijl dat in dit stuk, je spreekt over effecten, terwijl ik persoonlijk meer denk in termen van klankkleuren. Dus dat is gewoon één mogelijke klankkleur om een compositie mee te maken.
1: Nog één laatste vraag. Wat is voor jou persoonlijk een goede compositie?
2: Goed.
1: 3 uur later. Oké, ik snap het.
2: Nee, als ik daar heel kort over moet zijn, dan is dat een compositie die, als hij gespeeld is, je als luisteraar het gevoel geeft dat je iets hebt meegemaakt. Dat iets kan zijn ergernis, dat kan net zo goed. Je kan daar opgewonden van raken. Je kan daar. Mijn moeder heeft mij al meerdere malen bijna. Of is mij al meerdere malen bijna in het haar gevlogen na concerten, omdat ze zeer. Mijn moeder is veel visueler ingesteld, bijvoorbeeld. En dan spreekt ze over dat ze allerlei oorlogen en apocalypsen ziet en zo. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ja, dat zijn misschien niet per se de gevoelens die zij op dat moment wil hebben. Maar het zijn wel gevoelens en je hebt wel het gevoel dat je iets hebt meegemaakt. En voor mij is kunst. Ik vind het heel belangrijk dat een kunstenaar bij een spectator, een luisteraar of iemand die voor een schilderij staat of wat dan ook, iets losmaakt wat dat hij in het dagelijkse leven misschien niet ervaart. En dus dat vind ik essentieel.
1: Oké, dankjewel Stefan Prins. We gaan nog één keer luisteren naar Pieter Martijnsens in En Suite van Stefan Prins.

Dat was tot slot van deze 11e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De Composers Club, die dit jaar werd gepresenteerd door Thea Derks. De opnames werden gemaakt door Fred Momotenko. Het programma werd voor u samengesteld door de concertzender door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 20 juni, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Interzone van Enno Poppen. Maar ook op de jazzavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Volgende week dinsdag 24 mei naar het concert van Jeroen van Vliet.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het 12e van maar liefst 18 programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten waarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Op vrijdagavond 12 november vond er een speciaal concert plaats in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Op uitnodiging van November Music heeft de Tilburgse pianist Jeroen van Vliet een nieuw internationaal ensemble samengesteld. Jazz op het scherpst van de snede, muziek die over grenzen heen kijkt, maar daarbij nooit de klankschoonheid uit het oog verliest. Voor zijn project Cycle brengt Jeroen van Vliet de werelden van akoestische en elektronische effecten samen in een monsterverbond dat hij smeet met de creatieve jazzmuzici Irwin Van op de Noorsax en elektronica en de in New York zeer actieve Jacob Bro op gitaar en elektronica. Als nooit tevoren speelde dit trio met klankkleuren en muzikale energie, heldere melodielijnen en een hypnotiserende, bijna minimal music-achtige stapeling van patronen zorgen voor een zeer eigen klankbeeld. Luister een klein uur naar de 4 van 5 op improvisaties onder de titel Cycle. Dit zijn Jeroen van Vliet, Irwin Van en Jacob Bro.

next. But let me speak again.

in a fucking hospital.

Ah!

Annegret Meyer-Lindenberg op Viola d'Amore in Ghosts van Ed Bennett. We luisteren naar opnames van een concert in de toonzaal te s-Hertogenbosch tijdens het festival November Music 2010. We komen nu toe aan het hoofdwerk, namelijk de wereldpremière van Antipode van Merijn Bisschops. Antipode is een drieluik van solo's voor Viola d'Amore, traverso en clavecimbel. In ieder deel gaat een van deze instrumenten het samenspel aan met geluidsopnames van hetzelfde instrument, terwijl deze ontstemd en geprepareerd bespeeld wordt. Rauwe composities met elk een dwarse spanningsboog, fragmentarische uitersten en een wildgroei aan ongepolijst materiaal. De drie delen kunnen in willekeurige volgorde als drieluik worden uitgevoerd of als afzonderlijke solowerken. In de uitvoering van vandaag klinkt het complete drieluik met achtereenvolgens Annegret Meyer-Lindenberg op Viola d'Amore, Martin Rood op traverso en tenslotte Goska Isvording op clavecimbel. De geluidsregie van de tape was in handen van de componist zelf. Luistert u naar Antipode 1, 2 en 3 van Merijn Bisschops.

Dit was de première van Antipode van Merijn Bisschops, uitgevoerd door Annegret Meijer Lindenberg op Violo d'Amore, Martin Rood op Traverso en tenslotte Goska Isvording op Klavecimbel. Deze opname werd op 12 november 2010 in Muziekcentrum De Toonzaal gemaakt door Kees van de Wiel. Oude muziek, klassieke en hedendaagse muziek, opera, jazz en wereldmuziek. En bijna alles wordt helemaal gedraaid. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. We gaan verder met Concertzender Live. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronisch muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar het werk Alles dat herinnert was gisteren soms later. Het is een werk uit 2005 tot 2010 van Piet-Jan van Rossum. In 2010 was hij ook een van de twee centrale componisten van November Music. We willen u de zeer verhelderende tekst niet onthouden die Piet-Jan van Rossum maakte voor het programmaboekje. Ik vraag me al jaren af wat de muzikale equivalent is van het brievenboek, het reisverslag. Zoals iemand aan het eind van de dag zijn gedachten en gevoelens over die dag neerschrijft in een dagboek, zo zou ik een vorm willen maken waarin iemand denkt, voelt en herinnert in geluid. Daar kunnen flarden tekst in voorkomen, maar in hoofdzaak vertelt de klank. Ik herinner me delen van mijn leven, heel concreet, direct geluid van de plaats die ik herinner. Of een interpretatie van die plaats. Of ik herinner me oud werk, onvoltooid werk. Ik herinner me boeken, films, mensen. Al die herinneringen komen langs in geluid. Ik knip ze hard naast elkaar, er zijn geen overlappingen. Sommige herinneringen zijn een paar seconden, andere een tiental minuten. Sommige nemen de gedaante aan van een werk binnen een werk. Een compositie waarbinnen circa 40 blokjes samengebracht één vertelling vormen. Niet naadloos, maar wel noodzakelijk en vanzelfsprekend. Ik ben op zoek naar een nieuwe vorm. De enige componist die ik ken die bezig is geweest met het componeren van persoonlijke reisverslagen met concreet geluid is Luc Ferrari. Een dagboekvariant ken ik niet. Niet als autonome compositie. Begonnen als een werk voor instrumenten en luidsprekers, heb ik uiteindelijk besloten dat Alles dat herinnert een puur luisterstuk moest worden zonder concrete visuele afleiding. 5 luidsprekers in een donkere ruimte en voor het publiek luie stoelen of matrasjes. Het is een pleidooi dat ik wil houden voor het oor, zo langzamerhand wel een van de meest onderschatte zintuigen. Een van mijn meest intense muzikale belevingen was Hymnen van Stockhausen. Dat is circa 2 uur pure tapemuziek in een donkere zaal. Een goed tapestuk, goed uitgestuurd over goede luidsprekers, kan een overweldigende muzikale en een overweldigende ruimtelijke ervaring zijn. Ik vind het belangrijk om muziek als gecomponeerde ruimtelijke ervaring, intens en zonder afleiding, onderbreking of tussenkomst van andere media, te kunnen ondergaan. Luistert u naar de stereomix van Alles dat herinnert was gisteren soms later, van Piet-Jan van Rossum.

三元买，三元买。